De stilte voor de storm van de London Ambient Orchestra. U hoorde de Camden Suite en het was een remix. Het is de Camden Suite Rearticulated by Zake. Verschenen op het past inside the present label. De London Ambient Orchestra van het album Live from Camden. En buiten is de zon, nou, volgens mij al bijna een uur ondergegaan. Lekker dat het laat september is en lekker dat het weer donker is op dit tijdstip. En daar past dan ook weer wat donkerder muziek bij. En wat symfonischer om aan te sluiten bij het voorgaande. We gaan naar Duitsland, naar het label Adventurous Music. Van Laurie Luchet hoort u het tweede deel uit de Triptych Symphony.

Haarvuul, het trio Haarvuul. Van het album Overflowed Shelters, dat is gisteren verschenen. We draaiden er een paar weken geleden al een werk van. Dat was toen Perpetual Ruins, met als subtitel A Lament for Gaza. En wat we net draaiden van Haarvuul, dat was het werk The Present Catastrophe of the Present. Nou, met die titels verder geen uitleg nodig, denk ik, waar dat over gaat. Haarvuul verschenen gisteren bij Moving Furniture Records. Aan het begin van het blokje elektronisch symfonisch werk van Loré Luchet met die Orfana Symfonie, of tenminste zo heet dat deel, het hele werk heette Triptych Symfonie, die moet ik aankondigen. En tussendoor de symfonische verstilling, dat was niemand minder dan de mensen van Laibach, met de metaverse van het album, vorig jaar verschenen album, Alamut. En op de achtergrond gaan we door met Cadeau. Dit is verschenen bij het label van Harco Rutgers, S-Crack Recordings. U hoort Cadeau met November Loop.

Dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van het programma Noorderlicht. Het wekelijkse programma dat volledig in het teken staat van Baltische en Scandinavische nieuwe muziek. Deze uitzending wordt een exclusief jazzy feestje. We beginnen met het nieuwe album Some of My Friends Are Like Clouds in the Sky van de Finse saxofonist Masa Orpana en de contrabassist Ville Rauhala. Het kwam uit op het Finse label Alba. Beide muzikanten zijn jeugdvrienden en dat maakt het album extra intiem. Ze hebben intussen in talloze bands samengewerkt, maar dit album markeert een pure focus op hun samenspel als duo. De poëtische titel is een combinatie van de namen van twee nummers op de plaat. Het is een eerbetoon aan hun licht zwevende kunstenaarsvrienden, overleden collega's en een knipoog naar de bekende albumreeks Some of My Best Friends Are van de legendarische jazzbassist Ray Brown. De zes nummers op het album vormen een compacte, nagenoeg een half uur durende muzikale reis. De selectie bestaat uit een mix van originele composities van het duo zelf en twee unieke jazzcovers. Omdat het album is opgenomen in een minimalistische duo-bezetting, hoor je op elke track puur het samenspel tussen de lichte, lyrische saxofoonlijnen van Masa Orpana en de warme, dragende contrabas van Ville Rauhala. De openingstrack Come Travel With Me zet direct de toon met een sfeervolle, melodieuze opbouw die je uitnodigt om mee te reizen in de intieme muzikale wereld van het duo. Like Clouds in the Sky is het titelnummer en het centrale poëtische rustpunt van dit album. Het weerspiegelt het overkoepelende thema, een melancholische maar mooie bespiegeling over de vergankelijkheid en de vrienden en overleden collega-muzikanten in hun leven. Ook de drie covers en interpretaties, de laatste drie nummers op het album, brengt het duo met veel gevoel voor drama en ruimte, waarbij de saxofoon de tragische vocale lijn overneemt. Het album eindigt met Soldier, een krachtig, sober nummer dat door de minimalistische bezetting van saxofoon en bas een extra gelaagde, breekbare lading krijgt. Hier zijn saxofonist Masa Orpana en contrabassist Ville Rauhala.

U hoorde de nieuwe EP van het Finse duo Massa Orpana en Ville Rauhala. Ook de Noorse trompetist, componist en producer Niels Petter Molvaar, geboren in 1960, heeft een nieuw album uit, Be Quiet. Het is een gezamenlijk studioalbum en bevat 9 ambient, elektronische en hedendaagse jazzduetten. Deze duetten zijn opgenomen met verschillende internationale artiesten in diverse wereldsteden waarnaar de nummers vernoemd zijn. We hebben er een aantal voor u geselecteerd. Bangkok met de wereldbekende Chang Ying op guzheng, een traditionele Chinese citer. Rome met de Italiaanse elektronica-componist Martoux M. London Finsbury Park met de Engelse instrumentalist John Paul Jones. Kopenhagen met de Deens-Amerikaanse percussioniste Marilyn Mazur. Amsterdam met de violiste en kamantje-speler Sohei Chayesté. En München met de Duitse celliste Anja Lechner.

Dag luisteraars, dit is de Concertzender met het programma L'Esprit Baroque. Er staat vandaag één componist op het programma, Georg Philipp Telemann. Telemann leefde van 1681 tot 1767 en is hij misschien wel de meest productieve componist in de westerse muziekgeschiedenis. Hij was bevriend met Georg Friedrich Händel en Johann Sebastian Bach. Van 1712 tot 1721 werkte hij als stedelijk muziekdirecteur in Frankfurt en daarna was hij tot aan zijn dood artistiek leider.

leider van de opera in Hamburg. Telemann schreef in alle genres, veel opera's en cantates, maar we beperken ons vandaag tot zijn instrumentale muziek. Hier is de vrolijke suite voor streekorkest La Changeante, gespeeld door de Academie für Alte Musik Berlin onder leiding van Bernhard Forck.

Met veel geklepper. De Academie für Alte Musik Berlin onder leiding van Bernard Fork speelde Telemans suite in G-klein La Changeante voor strijkorkest. Het tweede stuk dat we u willen laten horen is een suite voor twee chalumeaux. Twee strijkers en basso continuo. De chalumeau is een blaasinstrument met een enkel riet, de voorloper van de huidige klarinet. De chalumeaublazer die u hoort zijn Erik Bosgraaf, dit keer niet op blokfluit, en Karl Rossmann.

Dat was Telemans suite voor twee chalumeaux, twee strijkers en basso continuo. Naast Erik Bosgraaf en Karel Rosman op chalumeau hoorde u Lucille Boulanger en Robert Smith viola da gamba en Alessandro Pianu klaversymbool. We vervolgen met twee triosonates voor blokfluit, gamba en basso continuo, die gespeeld worden door Stefan Temming, blokfluit, Domen Marincic, viola da gamba, Daniel Rosin, violoncello en Wiebke Weidans, klaversymbool.

Stefan Temming, blokfluit, Domin Marincic, viola da gamba, Daniel Rosin, violoncello en Wiebke Weidans, klaversymbolspeler, speelde twee trio-sonates van Telemann. We sluiten dit uur met muziek van Georg Philipp Telemann af met een sonate voor viool en trompet. U hoort violiste Isabelle Faust en trompetist Ute Hartwig met de Academie für Alte Musik Berlin onder leiding van Bernhard Fork.

U hoorde pianist Peter Donohue in het tweede concerto symfonique van Henry Lytolf. Wolfgang Amadeus Mozart schreef meer dan 40 vioolsonates. Eén daarvan, nummer 32 in de rij, is de sonate in Bes Groot, KV 454. U hoort de uitvoering door Uto Ugi viool en Maria Tipo piano.

Uto Ugi en Maria Tipo speelden de sonate voor viool en piano in Bes Groot, KV 454, van Mozart. U luistert naar de ochtendeditie, dagelijks te beluisteren op deze zender tussen 7 en 10 uur. U vindt de speellijst van dit programma en informatie over de vele andere programma's die de Concertzender uitzendt op onze website concertzender.nl. De familie van de trombones bestaat uit 10 varianten. En één daarvan is de alttrombone. De jongere broer van Jozef Haydn, Michael, heeft een concert voor dit instrument geschreven in D groot. En omdat het moeilijk te spelen was, verdween het lange tijd van de radar. Trombonist Christian Lindberg slaagde er met behulp van muzikologen in een reconstructie te maken, waardoor het concert nu bekend staat als de Lindberg-versie. Hij speelt dit concert nu samen met het Australian Chamber Orchestra onder leiding van Richard Tognetti.

Christian Lindberg was de solist in het alttromboneconcert van Michael Haydn. The Butterfly's Ball and the Grasshopper's Feast is een gedicht uit 1802 van William Roscoe. Het onderwerp is een feest van insecten en andere kleine dieren. Bijna 100 jaar later componeerde Frederick Hyman Cowan de concertouverture The Butterfly's Ball. In de volgende uitvoering leidt Adrian Lieper het Tsjechoslowaaks Staatsfilharmonisch Orkest.

Dat was de ouverture The Butterfly's Ball van Frederick Hyman Cowan. Uit 1926 stamt het werk De Drie Dansschetsen voor piano en klein orkest van de Nederlandse componist Jan van Gilsen. Oliver Triendel is de solist en David Porcelein leidt het Orkest van het Oosten dat zich in het buitenland Netherlands Symphony Orchestra noemde.

En met hoefgetraffel begonnen we deze uitzending van Concertzender Actueel. U hoorde van Leroy Anderson Horse and Buggy. En het orkest was de Rochester Pops Orchestra onder leiding van Frederick Fennell. Vorige week waren ze live te horen in dit programma Capella Pratensis, een internationaal ensemble gespecialiseerd in renaissance muziek. En deze week besteden we opnieuw aandacht aan dit gezelschap, want hun nieuwste album is onze CD van de week. Het is de vijfde en laatste album in de verzamelserie van opnames gewijd aan de schitterende koorboekencollectie van de illustere Lieve Vrouwenbroederschap in 's-Hertogenbosch. Deze illustere Lieve Vrouwenbroederschap herbergt een ongelooflijke schat. Een collectie puntgave koorboeken uit de periode 1450 tot 1600. En 9 daarvan met meerstemmige polyfone muziek. En samen belichamen ze de ongekende culturele bloeiperiode van het hertogdom Brabant. De Brabantse Gouden Eeuw genoemd. Op deze vijfde cd uit de serie vinden we de Missa Fit Porta Christi Pervia van de Vlaamse componist Jeronimus Vinders. En hier luisteren we nu naar het Kyrie uit deze mis, gezongen uiteraard door Capella Pratensis.

En u luistert naar een track van de CD van de week. Het Kyrie uit de Missa Fit Porta, uitgevoerd door Capella Pratensis. En hebt u belangstelling voor de CD, die is te bestellen op de website van de groep capellapratensis.nl. Komende vrijdag, de 2e en zaterdag de 3e oktober, staat Tivoli Vredenburg in het teken van de Nederlandse jazz. Orange Jazz Days vertrekt vanuit één heldere overtuiging en dat is: de Nederlandse jazz scene behoort tot de meest vitale en vooruitstrevende van Europa en wil zichtbaar zijn in eigen land. En Tivoli Vredenburg investeert in de jazz als duurzame beroepspraktijk. En daarbij zet dit podium de uitvoerende muzikus centraal. Een van de groepen die daar optreden op Orange Jazz is Flux. Ze treden aanstaande vrijdag op. Een vijfkoppige groep onder leiding van saxofonist en componist Willem Abelen. En dit najaar brengt de groep Flux een album uit, een tweede album, Everything is Fine. Een plaat die een noodkreet is over onze relatie met AI en technologie en hoe onvoorbereid we eigenlijk zijn op wat er allemaal aankomt. Luister naar een track van die CD en dat is Sky High.

En zo klonk Sky High van de CD Everything is Fine van Flux. En Flux treedt dus op aanstaand weekend, vrijdag om precies te zijn, in het Orange Jazz Festival in Tivoli-Vredenburg. Dit najaar voert Jala Music Opera Collective de opera Rodrigo uit van Georg Friedrich Händel. Het is een werk vol coloraturen, wraakaria's, duetten, smeekbeters met een verhaal dat verder gaat dan macht en wraak. Een opera waarin vergeving, verantwoordelijkheid en het overwinnen van het ego centraal staan. Nou, dat roept vragen op en die gaan we proberen zo meteen beantwoord te krijgen. Maar we gaan ook stukken horen uit deze productie en uit deze opera. En daarom hebben we uitgenodigd Menica Sen en Jurn Boyse, de artistieke leiding van dit gezelschap, maar ook de sopranen Diana Accentii en Sofia Pedro. En Sofia Pedro begint nu met een aria uit deze Rodrigo van Händel. En die aria heet Nasci il Sol. En ze wordt begeleid door Jeremy Bass op luid.

0: Sofia Pedro, die zong één aria uit de opera Rodrigo van Georg Friedrich Händel. Daar gaan we het over hebben met Menica Sen en Jörn Boysen van Jala Music Opera Collective. Fijn dat jullie er allebei zijn en dat jullie twee geweldige sopranen hebben meegenomen en een fantastische luitist. Menica, jij bent al heel lang met dat Jala Music Opera Collective bezig eigenlijk, hè?
1: Nou, de stichting Jala Music is opgericht in 2019 en het collectief is eigenlijk nog wel vrij nieuw. Maar het idee, dat was al zeker 10 jaar geleden, zat dat in mijn hoofd en heb ik ook daar veel met Jörn over gehad.
0: Ja. Die opera Rodrigo, een vrij onbekende opera, die zie je niet vrij snel staan in de, laat ik maar zeggen, de grote operatheaters. Kun je het kort aangeven waar die over gaat? Jörn wijst naar Menica, want ga je gang.
1: Nou, Rodrigo ligt al zeker wel 10 jaar op de plank bij mij thuis. Wat ik heel erg mooi vond, is de ondertitel van Rodrigo. Vince se stesso e la maggiore vittoria. Dus eigenlijk het overwinnen van jezelf, je angsten, je lusten, je wraakgevoelens, je verdriet, je trauma, je ego. Dat is de echte overwinning. En nou, kijk je nu naar de wereld. Er zijn genoeg mannen en vrouwen in hoge leiderschapposities die ook wel een cursus zelfreflectie kunnen hebben, denk ik. En Jala Music Opera Collective staat ook echt voor het maken van opera als spiegel van de wereld. En daarom past deze productie nu heel goed.
0: Maar waar gaat de opera over?
1: Nou, daar dus over. Er zijn dus heel veel personages in deze opera. Die hebben allemaal, die kunnen eigenlijk niet over hun wraakgevoelens en hun lusten en hun trauma's heen komen. En aan het einde van de opera komen zij tot een bepaald punt waarin zij wel elkaar kunnen vergeven. Of in elk geval op een weg kunnen stappen waarin dat mogelijk is.
0: Ja.
1: En dat is belangrijk.
0: Maar dan weet ik nog steeds niet waar over de tijd van waar in die opera speelt.
1: Wil je het hele verhaal hebben? Want dat is wel een beetje zonde voor het.
0: Dat kan misschien in twee zinnen, of niet? Rodrigo.
1: Oké, goed. De koning Rodrigo, de laatste Visigotische koning van Spanje, die heeft een kind verwekt bij zijn minnares. Maar hij hoeft de minnares niet per se op de troon. En dat vindt zij natuurlijk helemaal niet leuk. Dus zij wil wraak. En zij wil zijn hoofd. En zij gaat samen met haar broer en de gevangen prins van de zoon van de vorige koning, gaan zij achter hem aan. En dan is het dus nog maar de vraag of hij dat overleeft.
0: Ja. Jörn, jij hebt een klein gezelschap uitgenodigd om deze opera te begeleiden. Is dat hetzelfde aantal als in de tijd van Händel?
2: Dat vermoed ik maar
0: niet.
2: Weten
0: wij dat niet?
2: Ik vermoed maar niet. Nee. We weten niet hoe groot zijn orkest was. En we weten ook niet welke muzici betrokken waren precies bij de eerste uitvoering die in Florence plaatsvond. En dus niet in Londen. Heeft dat stuk meegenomen naar Londen en hergebracht als zijn eerste productie in Londen.
0: Het is een Italiaanse opera van hem eigenlijk. Hè?
2: Ja. En de partituur vraagt om strijkers en hobo's. En dat hebben we gewoon. Maar we hebben één per paard, dus het is geen superreuzeachtig orkest. Maar dat maakt niet uit. Het werkt heel goed zo.
0: Ja.
2: En de redenen zijn natuurlijk, je weet wat het kost nu, grote orkesten. Maar dat was in Händels tijd ook al. En we weten dat ze met hele kleine gezelschappen spelen. En waar geld en ruimte was, want daarvan hing het ook af. Ook met zo groot mogelijk aantal muzici, mogelijk aantal. Het is grappig, want ik vertelde dat. We hebben 3 trompetaria's in de partituur staan, maar geen trompetten.
0: Nee.
2: Nu zegt u, maar hoe weet u waarom, hoezo ook trompetaria's? Nou, het zijn die aria's, jam pa pa pa pa pa, jam pa pa pa pa pa, weet je die oorlog,
0: triomfalistische
2: muziek. De vermoeding is dat er ook geen geld was voor trompetten toen, want die waren hartstikke duur. En het hing samen met de sociale klas. De trompetten hoorden bij de armee en je kreeg niet maar zo even een trompet die dan speelt. En maar we vertolken dat. Hij is slim. Hij schrijft die muziek op een manier dat hij het ook zonder trompet natuurlijk begrijpt.
0: Menica, we gaan luisteren naar 2 aria's die laten we op elkaar volgen. Allereerst wordt gezongen door Diana Accenti en daarna gaat Sofia verder. Dat is, als ik de titels noem, Fredde Scenery d'Amor. En dan gaat het over in Elie et Tour. Waar zit dat precies in de opera? Of kun je in het kort aangeven waar dat over gaat?
1: Ja, wij in onze productie zit de eerste aria die Diana straks gaat zingen eigenlijk net voor de pauze. Haar rol is de rol van Florinda, dus de minnares. En dit is eigenlijk precies het moment waarop zij, eigenlijk het begin van haar karakter, het begin van een transformatie in haar denken. Gaat ze door op deze, met deze wraak en deze strijdlust, of vindt daar misschien een verandering plaats? En dat is heel interessant en erg mooi om te luisteren. De tweede aria gaat inderdaad over de koningin, die op dat moment eigenlijk alles geeft, overdraagt aan de minnares. En daarmee zij ook dus zegt, weet je, hij ook dus mijn man, hè, koning Rodrigo, is van jou, voor jou. Want daarmee hoopt ze dat er dan vrede komt.
0: Ja. Ze hoopt de plooien glad te strijken, geloof ik, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja. We gaan luisteren. Allereerst naar de sopraan Diana Accentie. En daarna naar Sofia Pedro. Met twee aria's uit de Rodrigo van Händel.

0: U hoorde twee aria's uit Rodrigo van Georg Friedrich Händel. Gezongen door Diana Argenti en het laatste stuk gezongen door Sofia Pedro. En de titels waren Frede Tieneri d'Amor en net hoor u Egli è tuo. En voordat ik het vergeet, en heel belangrijk natuurlijk, dat is dat jullie opera Rodrigo op 4 data wordt uitgevoerd. 9 oktober in de Pieterskerk in Utrecht, 24 oktober in de Maranatakerk in Nijmegen, op 14 november in de Willem II Toonzaal in Den Bosch en de 26e november in de Lutherse Kerk in Den Haag. Wat is de site, Menica, waar mensen meer informatie over jullie kunnen bekomen?
1: Ja, operacollective.nl.
0: Dat is makkelijk.
1: Ja, denk ik ook.
0: Ja. We moeten even een punt aansnijden over de recitatieven, want daar laten jullie interessante dingen over los.
2: Ja.
0: Daar zijn jullie dol op, blijkbaar.
2: Oh ja, ik sowieso.
0: Ja? Ietsje dichter bij de microfoon. Niet dat deze hele opera uit recitatieven bestaat, uiteraard niet. Maar wat zie jij in het recitatief?
2: In het recitatief vindt de handeling plaats, eigenlijk. En ik weet natuurlijk, de mensen houden van de aria's en de recitatieven vinden ze meestal, zeg maar, oké, niet waard om te blijven zitten op het ding. Maar oké, er komt nog een aria, dan blijven we even. Ja. Het was al in Bach's tijd of in Händels tijd zo eigenlijk, dat de mensen natuurlijk liever van de aria's houden met de mooie melodieën. Maar de recitatieven werden toch wel heel anders uitgevoerd dan nu. Veel sneller. Eigenlijk veel meer gesproken, zelfs nog meer dan bij dat toen, om eerlijk te zijn. Maar oké. En
1: dat moet je nou niet zeggen.
2: Nee, dat knippen ze daaruit. En het gaat gewoon heel. Het moet eigenlijk snel gaan. En je moet geen tijd hebben om na te denken. En dat gebeurt in recitatieven. En je liest in dagboeken en brieven uit die tijd van zangers dat ze de recitatieven eigenlijk het leukst vonden. Want dan konden ze lekker uitpakken, schreeuwen en roepen en wat anders. En dan komt die aria en dan moesten ze stilstaan. Mm-hmm. Wel met gebaren en die gezichtsuitdrukkingen die ze toen gebruikten. Maar je concentreert je in een aria op één affect.
0: Ja.
2: En in de recitatieven heb je van alle mogelijke affecten. En mensen die met elkaar in vechten en in gesprek.
0: Helder.
2: Ja,
0: Medica, we gaan even terug naar jouw gezelschap. Je hebt een dubbele cast. Hoe doe je dat? Want je hebt al 6 mensen permanent op het podium staan.
1: Ja, dat klopt. Maar we hebben een dubbele cast ten eerste omdat dat heel erg staat in de spirit van Jala Music. Hè? Samenwerken en creativiteit over competitie.
0: Mm-hmm.
1: Dus het idee is ook dat met de dubbele cast heb je eigenlijk ook een buddy. Waarmee je gewoon ook samen de rol verder kan verdiepen. En natuurlijk ook, als iemand ziek is, dan heb je gewoon altijd die andere persoon die wel de repetitie kan volgen.
0: Ja, maar dat is ook een dure hobby, lijkt me toch, een dubbele cast. Of telt dat niet zo?
1: Ja, maar goed, tegenwoordig is alles duur, dus ik weet niet. Het is vooral heel erg belangrijk. En ik heb zelf als zangeres ook vaak gewerkt met een dubbele cast. En als dat werkt, dan kan je echt. Ik heb 2 keer meegemaakt in elk geval dat mijn dubbel, daar ben ik nu nog steeds heel erg goed mee bevriend. Dat blijft voor het leven.
0: Ja. Vorig jaar heb je gedaan Callisto.
1: La Callisto,
0: van Cavalli. En je hebt grote plannen voor de toekomst. Monteverdi, vertel.
1: Ja, het idee is inderdaad, want daar zijn we 10 jaar geleden, Jurn en ik, daar hadden we het over. We willen graag de complete Monteverdi-cyclus doen. Maar hoe kom je daar nou? En dit zijn eigenlijk de eerste opstapjes om daar uiteindelijk te komen. Want voor de complete cyclus is natuurlijk veel geld nodig. En dan hebben we het Fonds Podiumkunsten nodig. En we willen nu graag laten zien dat wij consistent goede kwaliteit kunnen geven. En dan, wat zullen we zeggen? 2029, 30, beginnen we met de cyclus.
0: Ja, je moet toch ambitieus zijn in dit vak, lijkt mij.
1: Ja.
0: We gaan nog 1 aria beluisteren, gezongen door Diana. Cosi Maletti, waar gaat die over?
1: Dit is eigenlijk helemaal aan het einde van de opera, waar zij toegeeft aan de liefde voor. Florinda.
0: Ja.
1: Voor de liefde voor Ivanko. Dat is dus de zoon van de vorige koning. Ja, het is wel gewoon. Het blijft een ingewikkeld verhaal, want het blijft opera.
0: Ja,
1: het
0: blijft opera. Ja. Nou, we gaan luisteren in ieder geval weer naar de luitist Jeremy Bass. En dit stuk wordt gezongen door Diana Argenti. En ik wil ook alvast Sofia Pedro bedanken voor haar bijdrage. En ook natuurlijk Jurn en Menica. We gaan luisteren naar Cosi Maletti.

En zo klonk tot slot de stuk uit de opera Rodrigo van Handel Cosi Maletti, gezongen door Diana Accenti. En wilt u dus meer over die vier data horen waarop deze opera ten uitvoer wordt gebracht? Ga dan naar operacollective.nl, want daar staan ze alle vier op en nog veel meer informatie over het operagezelschap. Hartelijk dank ook Menica Sen en Jorn Boysen voor jullie aanwezigheid hier. We gaan verder met Concertzender Actueel, want het Schiermonnikoog Festival, dat staat er aan te komen. En dat is een festival voor klassieke muziek en vindt 2 keer per jaar plaats op het Waddeneiland Schiermonnikoog. En de najaarseditie, die staat in het teken van de kamermuziek. Concerten, masterclasses, documentaires, lezingen, allemaal over kamermuziek. Maar er zijn ook sterrenwandelingen, natuurexcursies. Uit het enorme programma lichten we het optreden van de pianisten Frank Peters en Caspar Vos. Want dit concert is een pleidooi om de schoonheid van kunst niet te laten vertroebelen door de realiteit van de politiek. De Russische in dit geval. Beiden staan bekend als specialisten en pleitbezorger van deze Russische muziek. Een concert op woensdag 7 oktober. Het festival begint overmorgen, vrijdag de 2e, en duurt tot en met donderdag de 8e. En aan te raden is om maar eens even te gaan kijken op de site schiermonnikoogfestival.nl. Want het aanbod van concerten op het Waddeneiland is overweldigend. Luister naar de pianisten Frank Peters en Caspar Vos met de finale uit Cinderella van Prokofjev.

0: Frank Peters en Caspar Vos speelden de finale uit Cinderella, opus 87 van Sergei Prokofjev, in een arrangement voor twee piano's van Mikhail Pletsev.
1: U luistert naar Concertzender Actueel.
0: Museum Moor in Gorssel heeft nog niet zo lang geleden een nieuwe locatie geopend. Het is de derde. Na Moor Ruurlo is er inmiddels Moor Twickel, gevestigd op het landgoed Twickel in Delden. En daar is de tentoonstelling te zien Into the Woods. In deze openingstentoonstelling zijn bosachtige landschappen te zien. Hedendaagse Nederlandse kunstenaars nemen je mee op een wandeling Into the Woods. De schilderijen, tekeningen, printen, fotocollages en video tonen landschappen waarin je kunt dagdromen en uitademen. De tentoonstelling is geïnspireerd op een wandeling die over het landgoed loopt en vlakbij het museum start, de Omvassingsweg. Into the Woods is ook een naam van de musical van Stephen Sondheim. En daaruit luister je naar No One Is Alone.

U hoorde No One Is Alone uit Into the Woods van Stephen Sondheim, uitgevoerd door Kim Crosby en de original Broadway cast. En Into the Woods in Museum Moor Twickel is nog te zien tot en met 21 maart van het volgende jaar. Ruim 800 jaar geleden doorbraken Franciscus van Assisi en Sultan Malik el Kamel de spiraal van geweld die ontstaan was tussen Oost en West. 3 dagen voerden ze gesprekken. Deze radicale ontmoeting vormde de inspiratie voor een muzikale samenwerking tussen de muzici van Constantinopel en van Holland Baroque. En samen slaan ze een brug tussen het Westen en het Oosten en tussen oude en nieuwe muziek. Het project is een krachtige oproep tot internationale dialoog en vrede, waarin culturele verschillen versmelten tot een uniek concert. Op het programma staan het Zonnelied van Franciscus uit 1225, werken uit het Laudario di Cortona, traditionals en composities van Kia Tabassian, Didem Bashar en van de 2 leiders van Holland Baroque, Judith en Tineke Steenbrink. Vrijdag de 2e, dus overmorgen, zaterdag de 3e en zondag 4 oktober in Utrecht, Amsterdam en Den Haag. En meer gegevens vindt u op hollandbaroque.com. Luister naar Sia Laudato San Francisco.

En zo klonk Sia Laudato San Francisco. Uitgevoerd door Holland Baroque en door Constantinopel. In een arrangement van Judith Steenbrink. U luistert naar Concertzender Actueel. Het stadsfestival MURF is een jaarlijks terugkerend stadsfestival in de binnenstad van Tilburg. En dat staat volledig in het teken van interdisciplinaire en experimentele kunst. Aanstaande vrijdag tot en met zondag de 4e oktober. En het programma bestaat uit een mix van meer dan 80 optredens, films, theater, performancekunst en beeldende kunst van binnen- en buitenlandse makers. Het festival verspreidt zich over een aantal plekken in het centrum, zoals Theater de Nieuwe Vorst, Paradox, Hall of Fame, Cinecittà en de Schouwburg en Concertzaal Tilburg.

Dit festival, dit MURF-festival dus, is ontstaan vanuit het gelijknamige kunst- en cultuurzien MURF. En gaat vaak samen met de release van een nieuwe uitgave. Een van de groepen die daarop treedt is Schnitzel, een Belgisch experimenteel instrumentaal live duo. Het speelt zondag. En dit stuk wat u nu gaat beluisteren is The Pearl.

0: U hoorde de Pearl, het werk van de Belgische groep Schnitzel. Speelt zondag dus in Tilburg op het Murf Festival. Het is tijd voor het Gollum en wel van onze nieuwe columniste, de cellist Mascha van Nieuwkerk.
1: Ik word wakker in een hotelbed in Frankfurt. Nu al wakker. Het is 7:30. Ik zit nog netjes in het kleine kinderenritme van thuis. Ik doe mijn ogen weer dicht. Nog even terug in mijn droom. Ik loop op mijn half donkere weg, ergens op het platteland. Ik hoor muziek. Het is een heerlijk stuk dat precies bij deze half slaap past. Ik voel mijn vingers de noten indrukken op de snaren. Mijn systeem oefent 's nachts blijkbaar. Een paar regels komen boven die ik gisteren voor ik ging slapen nog even opzocht. Walking by flashlight at 6 a.m. My circle of light on the gravel, swinging side to side. Coyote, raccoon, field mouse, sparrow. Ik doe mijn ogen open. Slapen lukt niet meer. Het bekende opgewonden gevoel vlak voor je op een festival aankomt. Alsof je naar een bruiloft onderweg bent, waarvan je de bruid en de bruidegom nog niet kent, maar wel een speech moet geven. Zo moet een trouwambtenaar zich dus altijd voelen. Dat lijkt me best een gaaf vak eigenlijk. Net als dat van mijzelf trouwens. Cello spelen. Ik ben Mascha van Nieuwkerk. Celliste, aangenaam. Je kent me misschien van Fuse. Een groepje van 6 muzikale alleseters waarvan ik er één ben. Ik ga je de komende tijd 1 keer per maand hier een inkijkje geven in mijn hoofd. En ik neem je mee op tour. Samen met mijn cello, mijn vrij 5 vrienden van Fuse. Soms komen mijn 2 kinderen Tim en Nana even langs. Of mijn man, componist, theatermaker Wilco Sterke. Dat is zo'n beetje mijn biotoop. Ik loop met violiste Julia door het park. Even is de drukte van de stad ver weg. Een konijntje springt vlak voor ons over het pad. Coyote, raccoon, field mouse, sparrow. Each watching from darkness. Dan zien we ineens voor ons een enorm gebouw opdoemen. Het groen eindigt en tussen de Frankfurter wolkenkrabber staat daar de majesteuze Alte Oper. Dit wordt ons thuis voor 3 dagen. Aan het einde van deze marathon zal ik de gangen, liften, doorsteekpaadjes van dit kolossale pand op mijn duimpje kennen. Vandaag zal ik nog voortdurend verdwalen. Can you help me to find the Clara Schumann Salon, sir? No, sorry, I can't help you. Er werken 10, misschien wel 100 mensen in dit gebouw. Ze verzamelen zich in kleine TL-verlichte tussenruimtes, tussen omhoogstaande podiumdelen, koffiemachines en bakken Haribo-snoep. Maar hun aanwezigheid is absoluut geen garantie dat er helpende handen beschikbaar zijn. De verlammende werking van hiërarchie? Onze geluidsman Chris probeert hen in een van de half uur durende changeovers te mobiliseren. Kan iemand hier 2 stoelen heen krijgen en de kabels leggen? 2 mannen lopen weg. 10 minuten later, zijn er al kabels en stoelen? Chris gaat ze zelf wel halen. Wellicht zijn ze ergens tussen Haribo en de koffiemachine gestrand. Een volgend moment staat Daniel, onze drummer, vast in een lift met zijn drum riser. Een klein verrijdbaar podiumpje waar ze volledige drumset oppast, zodat hij makkelijk van zaal naar zaal verplaatst kan worden. De verkeerde kant opgestuurd. 20 minuten voor aanvang van het concert. Wow, is er Clara Schumann Salon bieten? Blijven ademen. Van de Haribo afblijven. Het komt goed. In de intieme salon zit het publiek om ons heen alsof er een deken om ons heen geslagen is. We stijgen op met muziek van Messiaen, L'Ascension. Omhoog stijgen de akkoorden, alsof we heel langzaam, stapje voor stapje, een ladder beklimmen. Het rennen en zoeken, haast en hijgen glijdt langzaam van ons af. De mensen om ons heen zijn ademloos. Muziek maakt ons los. We komen in een improvisatie terecht die ons weer naar een andere wereld leidt. De prachtige muziek van Maria Schneider. De lyrische koningin van de big band muziek. Ik zie het beeld van vanochtend weer voor me. De zaklamp heen en weer op het landweggetje. Walking by flashlight at 6 a.m. My circle of light on the gravel swinging side to side. Coyote, raccoon, field mouse, sparrow. each watching from darkness, this man with the

De column van Mascha van Nieuwkerk werd afgesloten met Walking by Flashlight van Maria Schneider, gespeeld door Fuse. De 90ste verjaardag van Steve Reich, aanstaande zaterdag 3 oktober, wordt groots gevierd over de hele wereld. In Nederland en België staat binnenkort de Desert Music op het programma, een werk dat weinig live wordt uitgevoerd. Vier ensembles teken hiervoor: het Nederlands Kamerkoor, HIT, voorheen Slagwerk Den Haag, Het Muziek, de New European Ensemble en Ensemble Klang. Uitvoeringen zijn aanstaande zaterdag, de 3 oktober dus, in het Muziekgebouw Amsterdam en een dag later, zondag, de 4 oktober, in Amare in Den Haag. En later deze maand zijn er nog meer uitvoeringen, op 24 oktober in Middelburg en 25 oktober in Nijmegen. In maart van het volgend jaar wordt Desert Music nog eens op een heel andere manier uitgevoerd in Brugge en Luik door het Brussels Philharmonisch Orkest. We laten nu deel 4 horen uit Desert Music met het ensemble Alarm Will Sound met het Ossia Symphony Orchestra uit New York onder leiding van Alan Pearson.

En zo klonk het vierde deel uit Desert Music van Steve Reich. En u hoort het Ossia Symphony Orchestra uit New York onder leiding van Alan Pearson. Komende zaterdag, dat is dus 3 oktober, is op de Concertzender een nieuwe aflevering van Congo Square Radio te beluisteren. Het jazzprogramma waarin de focus ligt op de jazz scene die voortkwam uit de muziek op de Congo Square in New Orleans. En een van de stukken in het programma is Just a Little While to Stay Here, zoals het gezongen werd door Mahalia Jackson. En dat klinkt nu.

0: Just a Little While to Stay Here, gezongen door Mahalia Jackson. En dat vindt dus een plek in het programma Congo Square Radio op de concertzender. Iedereen kent het werk van de beroemde graficus M.C. Escher. Maar minder bekend is dat deze graficus een grote liefde had voor muziek en wel voor Johann Sebastian Bach. En ook een liefde voor de grote of Sint-Bavo-kerk. Aanstaande zaterdag, dat is 3 oktober om 19:30, dan is de voorstelling te beluisteren en te bekijken in de Bavo Escher en Bach. En dat is een afsluiter van het jaarlijkse georganiseerde Bavo-dag. En de organist van dienst en een van de organisatoren, dat is Geerte van der Wetering. Goedemiddag, Geerte.
1: Goedemiddag.
0: Ik was altijd benieuwd of je kunt, hoe die link zit tussen architectuur en muziek. Zou je dat voor onze luisteraars even in het kort kunnen duiden?
1: Zeker. Escher die had dus grote liefde voor Bach. En hij zag eigenlijk in zijn eigen werken overeenstemming in de zin van structuren. Dus dat gaat dan over ritmische structuren, maar ook over oneindige herhalingen die in zijn werk zitten bijvoorbeeld. En die hij ook in de vorige werken van Bach zag. Het ontwikkelen van uit een heel klein motiefje naar tot iets groters. Wat Bach bijvoorbeeld met fuga's doet. En dat zie je in allerlei kunstvormen. Kun je dat eigenlijk ook in architectuur, ritmische patronen zie je terug.
0: Ja,
1: dat zie je ook in de tekeningen van Escher.
0: Ja, er zit ook iets wiskundigs in dus, hè?
1: Ja, eigenlijk bij allebei. Zeker ja, muziek en wiskunde zijn natuurlijk.
0: Ja, jij schrijft ook dat hij studeerde in Haarlem. Was dat dan een opleiding voor graficus?
1: Ja, zeker. Ja, er zat inderdaad een opleiding en voor kunstenaars. En daar, Jeroen de Mesquita, daar had hij les van. En
0: zo ontwikkelde hij zich tot architect.
1: Ja.
0: Jullie gaan aanstaande zaterdag, zei ik al, in de Bavo een voorstelling organiseren, waarin muziek, beeld en verhaal in elkaar overvloeien. Want het is een soort crossover concert. Gedaan door Podium 21. Daar ben jij de artistiek leider van. Wat doet Podium 21?
1: Dat hebben we in coronatijd opgericht. In 2021 is daar. Verwijst de naam ook een beetje na. Dus eigenlijk wilden we een eigen tijds podium voor het orgel in de 21ste eeuw creëren. Het orgel is voor veel mensen onbekend of een beetje afstandelijk. Heeft soms ook een beetje kerkelijk of zelfs stoffig imago. En ik had al langer de intentie dat ik heb in het verleden wel meer projecten, orgel in combinatie met andere dingen gedaan. En ik dacht, ik wilde daar eigenlijk gewoon meer handen en voeten aan geven. Dus zo ontstond die stichting. Ik ben organist in Den Haag, in de Kloosterkerk en de Nieuwe Kerk. Dus daar ontstaan dan veel van de producties, voorstellingen die we maken, met altijd een centrale rol voor het orgel. En langzamerhand, omdat dingen die aanslaan of die echt waarvan je denkt dat het de moeite waard om ook op andere plekken uit te voeren. Langzamerhand gaan we dus met sommige dingen zoals deze Escher en Bach voorstellingen door het land en zaterdag in Haarlem.
0: Ja, is er een bepaald script, libretto, waar Aus Graudanus bijvoorbeeld, de acteur die meedoet, zich aan houdt? Of hoe moet ik het zien?
1: Ja, hij heeft helemaal zelf de teksten gemaakt. Eigenlijk was in eerste instantie zijn intentie ook. Hij zei aanvankelijk, toen ik hem belde om hieraan mee te gaan doen, in 2023 was dat. Toen zei hij, hartstikke leuk, ik heb vaker dit soort dingen gedaan. Ik schrijf wel de tekst, maar op het toneel dat doe ik niet meer. En uiteindelijk was hij klaar met de tekst. Had hij zich helemaal verdiept in die relatie Escher en Bach. En toen zei hij, het is eigenlijk te leuk, dus ik ga het toch ook zelf maar spelen. En we dachten eerst één keer, maar dat werden toch steeds meer uitvoeringen. En hij is er nog steeds bij, gelukkig.
0: Gelukkig maar, ja. Ik neem aan dat jij als organist van de Kloosterkerk ook in Haarlem op het Grote Mühlenorgel speelt.
1: Ja, zeker. Ja, dat is natuurlijk ontzettend bijzonder. Ik heb er les gehad en examen gedaan, concours aan meegedaan en gewonnen. Dus het is een hele bijzondere plek voor mij. Maar het blijft ook al altijd heel bijzonder om daar te spelen, omdat het zo'n ontzettend overweldigend en mooi instrument is.
0: Ja, tenslotte, wat kunnen we zien van Escher? Is er ook beeld, wordt er beeld geprojecteerd?
1: Nou, er is lichtkunst bij. Niet de beelden van Escher zelf zijn te zien, maar wel lichtkunst die geïnspireerd is op zijn werk. Dus bijvoorbeeld, pardon.

Goedemiddag dames en heren, het is 1 uur geweest. Tijd voor Geen Dag Zal de Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. We beginnen ook weer met een kerstkantate, namelijk die voor 3 koningen. Epifanie, wat gebeurt er dan? Dan komen de koningen uit het oosten eigenlijk, komen hulde bewijzen aan het kind in de kribbe, die daardoor eigenlijk ook koning wordt. De kantate heet Sibir Naus Saba Alle Kommen, BBV 65. En wie kwam er uit Saba? Ja, de Queen of Sheba. Nou, misschien is het nog tijd om die muziek van Handel te laten horen. Maar u kunt er wel. Ja, een van de meest geliefde klassieke stukken. Maar het is een prachtig kantate los van Handel. Ik denk dat Jan Sebastian dat stuk van Handel nooit gehoord heeft. Maar het is natuurlijk heel populair. En hij wordt uitgevoerd door koor en orkest van de Bach-Stiftung in Zandgallen. Dan denk ik van Rudo Lutz. Met de tenor Georg Poplutz. De bas Sebastian Nowak.

U hoorde een arioso van Bach, uitgevoerd door Sonja Lee, viool, en Benjamin Loop, piano. En dan gaan we nu door met het vijfde klavierconcert in F klein BBV 1056. Een heel bekende melodie. Prachtig uitgevoerd hier op piano door onze geliefde Beatrice Rana.

En wij gaan door met de hekkensluiter van deze week. Natuurlijk het dubbelvioolconcert van Bach, BWV 1043. Uitgevoerd door, daar hebben we ze weer, Vadim Gloesman en Zachary Koretin en het kompas Resonans. Nou, dat is een mooie uitsmijter.

U hoorde de Dubbelfjokkerzet van Bach, BBV 1043, uitgevoerd door Vadim Gloesman en Zachary Koretzin viool met het Kompas Resonans Ensemble. Hans Bierman en Gob-Jan Bach, dank u voor uw aandacht. Goed weekend en graag tot maandag.

De vier tracks die u hoorde komen van de recente cd Il Mito. Het is de 21ste uitgave van Canzoniere Grecanico Salentino in een reeks albums sinds de oprichting in 1975. Een groot deel van de songs op het album zijn herbewerkingen van composities van de oorspronkelijke oprichters Rina en Daniele Durenta. Dit ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de formatie.

Canzoniere Grecanico Salentino komt, zoals de naam al suggereert, uit Salento en specifieker Lecce, in de hiel van de zuidelijke laars in Italië. De muziek is ruraal met kenmerkende opzwepende ritmen, veelal voortgedreven door een krachtige tamboerijn. We kennen het onder de noemer pizzica. Daarnaast zijn er heerlijke, soms hartverscheurende balladen die vol passie meerstemmig gezongen worden, zoals het Femmine Femmine, de laatste track uit het voorgaande blok. Komend blok sluiten we af met de karakteristieke vurige dans de Tarante. Dit is een samenwerking met de beroemde Ludovico Einaudi op piano.

Canzoniere Grecanico Salentino speelt dan wel in de traditie van de pizzica, maar voert daar voldoende hedendaagse elementen aan toe om zowel de Puritijnen als de modernisten te bekoren. Luister bijvoorbeeld naar het op Arabische ritmes geïnspireerde Tic et Tac met gastmuzikant Enzo Avitabile.

0: bullshit.
1: De voorgaande drie tracks komen van het voorlaatste album Meridiana en we sluiten deze Folkhit Mediterranee af met Orfeo, een laatste track van dat album. Voor deze Folkhit Mediterranee verzorgde Marius Roeting de samenstelling en de presentatie was in handen van Iris Roelands.

Hallo, hallo, hallo. Ben je klaar om door alle kanten van de kamer geslingerd te worden met deze muziek? Want alweer gaan wij Brasil da Lil doen. Met heel veel verschillende stijlen, heel veel verschillende tijden, heel veel verschillende kleuren. En ik vind het zo leuk om dat te kunnen doen. Wij openen deze programma met eigenlijk een liedje die hoort eigenlijk de een begintune van een programma. Maar ik vind het zo cool. Os Três Morais, Freio Aerodinâmico. Luister eens een keertje. Jij, daar.

Dat was Laissez nous aimer van zangeres, componist en actrice Elsa Hénau, die uit Neuilly-sur-Seine in Frankrijk komt. Ze werkte onder andere samen met Frédéric François. We gaan van Frankrijk even naar Algerije.

Dat waren twee tracks van het laatste album van de bekende Algerijnse zangeres, songwriter en gitariste Souad Massi. Souad woont inmiddels alweer een tijdje in Parijs. In 2023 kreeg ze een nominatie voor de Songlines Music Award. Ja, en dan nu naar de USA.

Uit San Francisco hoorde je zanger, songwriter en gitarist Bob Weir van de beroemde band Grateful Dead. Na het overlijden van frontman Jerry Garcia in 1995 bleef Bob optreden. Hij overleed op 10 januari 2026, maar zijn muziek die blijft.

Dat waren twee tracks van de Amsterdamse band Altin Gun. Dat betekent Gouden Dag. Al vanaf 2018 maken ze lekker in het gehoor liggende Anatolische rock. Daarna twee tracks van Aroy Aftab. Deze zangeres en componist maakt muziek om bij weg te zweven. Ze komt oorspronkelijk uit Pakistan, maar woont al een hele tijd in New York. We sluiten El Mundo af met de Cubaanse zanger en gitarist Eliades Ochoa. Hij kreeg wereldwijd bekendheid door zijn deelname aan de beroemde band The Buena Vista Social Club. Hij deed natuurlijk ook mee aan de gelijknamige film van Wim Wenders. Dit programma werd samengesteld door Appe de Haas. De speellijst vindt u op concertzender.nl en in

Dit is het programma Mariama. Deze aflevering gaat over Congolese zangers uit de jaren 70. Zoals Lucy Eyenga, Leon Bukassa, Adu Elenga, Camille Ferruzzi en Tino Barroza.

De leden van het kwartet Polenta ontmoeten elkaar tijdens hun studie aan de Sibelius Academy in Helsinki. Aino Kinnunen speelt de standaard viersnarige viool, terwijl Vera Kuisma en Olli Sippola dat op de vijfsnarige variant doen. Sippola wisselt soms af met viool en Mikko Malmivaara is gitarist. Intieme stukken wisselen af met dynamische Finse volkmelodieën.

Nog één track van Polenta, waarna we het blok aanvullen met een selectie van de cd Rauw Tavo van Vera Kuisma Original. De cd's van Polenta en de formatie rond violiste Vera Kuisma verschenen vrijwel gelijktijdig en liggen enigszins in elkaars verlengde. Kuisma's formatie is opgebouwd rond een strijkkwartet dat wordt aangevuld met houten blaasinstrumenten, piano, gitaar en de stem van Kuisma.

Nog twee tracks van de cd Rauta Voix van Vera Kuisma Original. De eerste is een bewerkte traditional en de laatste een eigen compositie van Kuisma, een enigszins meditatief stuk gespeeld op harmonium, waarmee we deze Nordic Sounds, samengesteld door Marius Roeting, afsluiten.

Dag luisteraars, in Wereldmuziek Live hoort u vandaag een opname van het concert van Toos Havas, wat zij op 9 februari 2025 gaven in Wereldmuziekpodium De X in Leiden. Hun waaier van Vlaamse folk, middeleeuwse klanken en Oosterse muziek komt prachtig naar voren. De fonetische naam Toos Havas van dit Belgische muziekcollectief, die staan trouwens onder leiding van Tristan Driessens, betekent thuisland. Letterlijk thuishaven in het Antwerpse dialect. De grootste inspiratie zijn dan ook de composities en het groot liedboek van de legendarische zangerartiest Wannes van der Velde. En Van der Velde blies nieuw leven in oude Vlaamse balladen. Dat liedboek was ook het uitgangspunt van de alom bejubelde debuutplaat Zwerver uit 2022. Het bijzondere is dat Toos Havas de oude Vlaamse muziek op een prachtige wijze weet te combineren met de klassieke en populaire muziekgenres van de Griekse eilanden, de Sefardische diaspora, de Zwarte Zee en het Ottomaanse Hof. Het originele en zeldzame instrumentarium vervult daarbij een verbindende functie en dat kunt u heel goed horen. Geniet het komend uur van Toos Havas.

Goedenavond, welkom bij weer een uitzending van Rit Mundo. Ik ben Stan Rijven en dit was de Britse skiffelzanger Lonnie Donegan met het nummer My Dixie Darling uit 1957. Hij was de held van de vroege Beatles, nog de Quarryman geheten, die, zoals iedereen in Engeland destijds, een skiffelbandje begon. Maar My Dixie Darling was de eerste plaat die wij thuis draaiden in Den Haag, een gezin met 10 kinderen. We hadden net een pick-up, maar nog geen platen. Die leenden we van een tante, zodoende. En deze uitzending heeft als thema dan ook Strictly Vinyl. Het gaat over vergeten vinyl. Immers, we leven in een kanteltijd. Voorheen kostbare boeken, platen en cd's degraderen plots tot nutteloze items. Je vindt ze soms nog bij het vuilnis, dikwijls in straatbieps en vooral bij de kringloop. Allemaal ingewisseld voor Spotify, e-books en andere social media. En sluipenderwijs transformeerden die gekoesterde analoge cultuurdragers in nog geen 10 jaar tot even zoveel anonieme digitale dingen. Covid en lockdowns gaven een extra zetje en iedereen sloeg aan het opruimen. Weg ermee, overbodig. Zodoende ontving ik links en rechts allerlei mixcassettes die ik de afgelopen 40 jaar voor heel veel vrienden had gemaakt. Maar ook begon ik zelf eens een speurtocht door mijn vinylverzameling met de vraag kringloop, marktplaats of toch maar houden. Die zoektocht resulteerde in deze Rit Mundo-uitzending vol vergeten en hervonden pareltjes. En daar laat ik u een kleine selectie van horen. De muziek allereerst die we veel thuis draaiden. Een oudste broer die heel veel originele gospelnummers op LP had gevonden. Ergens uit Frankrijk, het Golden Gate Quartet. En die draaiden we grijs. Maar er was ook chanson, er was klassiek, flamenco, jazz en ook balkanmuziek. Zoals van Tata en Mirando. En daarna een nummer uit New York in een Griekse setting, maar dat hoort u strakjes. Eerst het Golden Gate Quartet met Gospel Train.

Leo Voelt met zijn klassieke Doina. En hem kwam ik op het spoor, want u luistert nog steeds naar Ritmundo. En met als thema Strictly Vinyl. Ja, in veel platenzaken vind je dan onder de tafel nog wat bakken. En daar stond hij in. En zo ontdekte ik hem midden jaren 80 voor €2. Een man op een vliegtuigtrap. Oftewel iemand die veel internationaal reisde. En hij was een ongelooflijk grote ster. Hij was de man die in Egypte optrad, maar ook in Ethiopië voor Haile Selassie. En in Ethiopië, nee, in Egypte had hij Oum Kalthoum leren kennen. En hij zorgde ervoor dat zij uiteindelijk in het Parijse Olympia kon optreden. Hij was ook bevriend met Edith Piaf. Sterker, hij was eigenlijk een Joodse voorzanger uit Rotterdam. Is vlak voor de Tweede Wereldoorlog in gevlucht naar New York. En daar is hij uiteindelijk een eigen club begonnen op Broadway. En daar kwam onder andere ook Frank Sinatra. Wohin soll ich gehen? Dat is een cover later weer door Ray Charles. Tell me where can I go? Maar in ieder geval, dit was Leo Voelt. In een andere platenzaak, nu heb ik het over 1980, want ik ben jaren altijd op zoek geweest naar singles en bijzondere dingen. En ik was al veel met Afrikaanse muziek bezig, pop, om te draaien op allerlei feesten waar ik DJ'de. Maar het was moeilijk te vinden, totdat ik ergens ook weer in een vergeten bak 10 schitterende LP's vond uit Mali. En toen Mali onafhankelijk werd in de jaren 60, werd er alles aan gedaan om de eigen muziek te bevorderen. Er werden regionale orkesten opgericht die dan elektrisch speelden. En dan zie je op de hoes een mooie pirok, zo'n mooie boot op de rivier. En dan staan ze in Djellaba, maar dan allemaal met elektrische gitaren. En een van die orkesten, dat was het regionale orkest van Kayes. En dat heeft me altijd geboeid en is me blijven achtervolgen. En dat is muziek die zelfs na ruim 45 jaar nog steeds, wat zeg ik, 60 jaar, de tand destijds heeft doorstaan. Hier is de band met het nummer Sanje.

Orchestre Regional de Cayes uit Mali. Later zijn al die platen, althans nummers daarvan, weer op verzamel-cd's verschenen. En de originele lp's zijn inmiddels 100 tot 200 euro. Althans, dat doen ze op sites als Discogs. Ik wil afsluiten met andere muziek die ik ontdekte, ook weer bij toeval. Ook weer voor twee, wat staat erop? 2,50 geloof ik, uit Haiti. Daar zat het Taboe Combo onder andere. En daar draaide ik de muziek altijd op allerlei feesten als uitsmijter. Het is ongekende, swingende muziek, zou je zeggen. Het stijl heet de compa. En met name in de jaren 70 was er een rijke, bloeiende muziekindustrie. En een van die orkesten, ik kende het totaal niet, maar ik was gelijk gegrepen, heette Orchestre Protesta 77. En daarmee wil ik deze uitzendingen afsluiten. Maar in ieder geval wil ik u danken voor het luisteren en in het bijzonder ook producer Peter van Kooten. Ik zou zeggen tot de volgende maand. Hier is Orchestra Protesta 77 met het nummer Fou au apprécier.

Welkom bij de Wereldmuzieknacht van de Concertzender. Vandaag aandacht voor Zuid-Amerikaanse muziek. We beginnen met het album Nos Todo Junto van het trio Nordestino. Een album uit 2000 waarop het trio enkele oude hits opnieuw ten horen bracht en combineerde met nummers die destijds populair waren binnen hun repertoire. Een unieke samenwerking van dit trio Braziliaanse muzikanten, waarvan de hoogtepunten twee geweldige nummers zijn uit de Braziliaanse populaire muziek in de titels Carro da Polizia en Sobradinho. Met als verrassing de triangel en zang van de zoon, Lindu, een beroemde Braziliaanse zanger en accordeonist die medeoprichter was van de traditionele forrogroep Trio Nordestino.